0: beter dan mensen, Sven. Liefde is gedoe.
1: Hoor wat je hart zegt, want die gevoelens zijn echt. Kom op, Christophe.

klikte, dat zijn die andere kengoes lachen heen. Am avond het de kranet, het zich met een andere gestrutte.

zelfs mijn vrouw. Wat ze hebben. Les poissons, mais faire saut en poisson. Oui, crac, elle que vis.